0: JB Marks Munisipaliteit. Ons gemeenskap verdien beter. Ons leef al te lank met swak dienslewering, onbetroubare elektrisiteit, wateronderbrekings, werkloosheid, misdaad en korrupsie. Die tyd vir verskonings is verby. Action SA glo dat die regering beoordeel moet word volgens wat het doen en nie volgens wat het sê nie. Daarom is ons verbintenis eenvoudig. Ware dienslewering en ware resultate. Ons staan vir die skep van meer werk deur belegging, die herstel van betroubare elektrisiteit, skoonlopende water en die uitroei van korrupsie. Stem vir Action SA op 4 November 2026. Saam laat ons JB Marks munisipaliteit verbeter.
1: Hierdie boodskap is van die betrokke politieke party. Die inhoud, standpunt en mening in hierdie boodskap verteenwoordig nie Agenang FM nie. Agenang FM tansieer homself van die inhoud van hierdie boodskap.
2: Would you like to grow your business and reach a more wider market? Then let us help you. Advertise with us at Agenang FM with affordable rates. We also have special packages to suit your budget. Call us or WhatsApp us on 078-483-9733 or email listenyehotpt@agenangfm.org.za or listenyehotsegopatso@gmail.com. Agenang FM, mogo riatswelela.
3: 90.0 megahertz.
4: Babua. Ke a utlwa setse statile pula solanka o iketlile babua re tle re go fetela kwa ka pele ka pele babs ka pele ka pele la babs ke a re potele ka moela yes a re